0: Oceaan en Haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Toe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.
5: S'avonds in het donker van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Toe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: En de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: vrolijke, meezingbare, meeteneurige muziek zoals je van ons gewend bent. Radio Continu.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Je

0: Radio Continu.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu.
3: Nachten doorgehaald, heb het eigenlijk gehad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

Terwijl je wegrijdt, kijk je nog een keertje om op de hoek van de straat. Je voelt meteen wat je lief hebt, dat laat je vandaag weer alleen.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

Wij brengen gezelligheid op je radio. 24 uur per dag. Radio Continu.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DAB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek.

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Voor frisse haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
19: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
19: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
19: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
19: Dat is direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
20: Dit is Radio Continu.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: De nummer 1 in gezelligheid.
21: In heel Nederland.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
5: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu. En sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Nieuwe muziek.

0: elke dag. Een vertrouwd geluid. Dit is Radio Continu. Altijd gezellig.
1: Radio Continu.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus
2: vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
4: je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor

0: 2 euro bij Burger King. Smit. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smit.
1: Boost yourself.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
3: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996 waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen ditjes festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
11: Je zoekt een zwembad of jacuzzi. Maar waar moet je heen? Naar Van der Veen. De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
5: Dit is Radio Continu.
12: Al meer dan 25 jaar.
5: De nummer 1 in gezelligheid.
12: In heel Nederland.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
14: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.

0: De muziek van toen. Het gevoel van nu.
1: Radio Continu.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten.

0: Klanten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
13: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
14: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
9: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
9: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
9: Altijd gezellig.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Meer informatie, opendageemshaven.nl.
11: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl. Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
13: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.

0: iets van gevoel?
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Toch geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: dag gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië

0: steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer, vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
2: Maar waar moet je heen?
1: Naar Van der Veen.
2: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
1: Bijna alles uit voorraad geleverd.
2: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
1: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
2: Dat is direct meenemen en...
1: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
3: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland.

0: onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het lekkere van Albert Heijn.
12: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
17: In Hogeveen.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
2: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker. Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voor

0: Voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen en laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl. Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
2: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
3: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
8: Dat zeg ik.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf 65 euro. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter. Flessen 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten 3 stuks 5,99 en 2 Van de Valk hoofdkussens voor 52 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga. Vier op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reedstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie, opendageemshaven.nl.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
19: In Hogeveen.
20: Nieuwe muziek.

Eckel tot Welten. En van Bauer tot Smit. Radio Continu.

0: Alia's Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
10: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Laos wordt niet langer gezocht naar 2 vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater, 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluid een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de 2e keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radio nieuws.
14: Tegeltje, tegeltje aan.

0: Tegelzandrum. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
1: Tegelzandrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Gratis bezorging.
3: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
4: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
5: Snijders. Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
6: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
7: Dit is Radio Continu.
8: Al meer dan 25 jaar.
7: De nummer 1 in gezelligheid.
8: In heel Nederland.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl

0: Camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reach-stekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.

0: Joanne Hamer, Iets van Gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, De geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie.

0: voor de XXL-voordeelweken. Met XXL-keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: En extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
13: Streef. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo. Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
17: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
18: Maar waar moet je heen?
17: Naar Van der Veen.
18: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
17: Bijna alles uit voorraad geleverd.
18: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
17: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
18: Dat is direct meenemen en...
17: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen.
1: De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd

0: tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
2: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Altijd gezellig.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
7: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
6: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
12: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Eemshaven. Meer informatie opendageemshaven.nl.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gunno.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Heb je

0: Prachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarden van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
4: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
5: Maar waar moet je heen?
4: Naar Van der Veen.
5: De zwembad en jacuzzi specialist van het noorden.
4: Bijna alles uit voorraad geleverd.
5: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
4: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
5: Dat is direct meenemen en...
4: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste kust van Nederland.
1: Dit is Radio Continu.
6: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
6: In heel Nederland.

0: Ja, ja, la, la. Man, man. Het is pas maandag, we moeten weg, man.
1: Bro, nee, nee, nee, we blijven.
0: Ja. Tot zondag.
1: Tot zondag. Tot zondag.
2: Is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
8: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis. Makelaarhuis.
7: Kijk op huis-makelaardij.nl en

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
6: In Hogeveen.

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink. De geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt u daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
7: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk, met voor u een

0: dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur, daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund, al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycott van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer, verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. En dit was het radionieuws.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
7: Snijders. Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
8: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
1: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? DNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl. Merci.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reach-stekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld!
6: 50.000, tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl.

0: 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt een D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
5: Maar waar moet je heen?
4: Naar Van der Veen.
5: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
4: Bijna alles uit voorraad geleverd.
5: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
4: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
5: Dat is direct meenemen en...
4: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
1: Dit is Radio Continu.
6: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
6: In heel Nederland.

0: altijd en overal Scoot mobiel zijn? B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
13: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
14: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Carparts Groningen, Finsterwolde. Regionaal.

0: Noordelijke opleider in veiligheid zet de tijd op 7 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij. Een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
6: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
5: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
7: Dit is Radio Continu. Tot 2 uur. Het zaterdagavondcafé. Vrolijke, meezingbare hits. De hele zaterdagavond lang. Het feestje op je radio.
8: Radio Continu.
7: Altijd gezellig.

0: is het feestje op je radio.
1: Het zaterdagavond.

0: is het feestje op je radio.
1: Het zaterdagavondcafé.

0: Dit is Radio Continu. Tot 2 uur. Het Zaterdagavondcafé. Vrolijke, meezingbare hits. De hele zaterdagavond lang. Het feestje op je radio.
1: Radio Continu.
0: Altijd gezellig.
2: Het Zaterdagavondcafé.

0: Nee, nee, nee, nee! Doe mij aan maar twee.
1: There was a day last summer in Mexico.

0: is het feestje op je radio.
1: Het zaterdagavondcafé.

0: Café.
1: Ik hou niet zo van dansen, dat is niet aan mij besteed. Met al die rare passen.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.